wordt een Gentler, lach ik ze. Ze lachen te mal, lach het is je recht. Hij wordt mee als mensje mogelijk is. Hij wordt een Gentler, lach ik ze. Ze lachen te mal. Lach it, is your happy book, man. Wat een gentle lach ik zeg.